0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
2: Familie.

0: Mini Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: De zonnigste muziek.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.

0: Goeienacht, het is 4 uur. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
2: Families Prachtplaats.
1: En uiteraard bij Familie Radio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: Familieradio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Vanaf 21 juni is het zover.
5: Familieradio zomert.
6: Geen zomer zonder jou.
5: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: rappers en zo van die lekers, die had iedereen die je nog kent.
1: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaars student.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Mike Alonso hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
2: Families Prachtplaats.
1: En uiteraard bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordendiensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partijvoorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was trans vervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israël Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog. En nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Vanaf 21 juni is het zover.
5: Familie Radio Zomert.
6: Geen zomer zonder jou.
5: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
0: Families Prachtplaats.
1: En uiteraard bij Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
2: Familie Radio.
3: De groeten!

0: De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Families Prachtpraat. En uiteraard bij Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe ik?

De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Peters Vlaamse 40. Dit was de nummer 1.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Familie Radio.
6: Nummer 35.

0: Goedemiddag met Freddy Davis en geniet van iedere dag.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Wij genieten samen op dit ogenblik van een overzicht van Peter Naessens Vlaamse 40. Met op 40 de eerste nieuwkomer voor deze week, Veronique Kay met Margarita en Tequila. Wereldbol, de nieuwe single van Blitz, nieuw op 39. En 38 is deze week voor Chris Rijlhoff met Helena. Cheerio, de nieuwe single van Giovanno, komt nieuw binnen op 37. En 36 bleef gewoon 36. Tina Rosita, als ik jou zie. Het duet van Kurt Krabbe en Ronnie Tober doet het goed deze week. Vorige week nieuw binnengekomen. Op 39, nu op 35 met Iemand als jij. En 1, 2, 3, 4 van Kato op 34. 33 was voor Marlies, Ik zie de zomer. En Dana Winner komt nieuw binnen op 32 met Stilte van de stad. Geniet van elke dag. Het zal nogal iets zijn. Freddy Davis, deze week op de nummer 31.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 30.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 28. Ja.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161. Goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel en de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog en nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
2: Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win, nummer 27.

0: hele prettige zaterdagmiddag. Je luistert naar Peter Naessens, Vlaamse 40. Ik ben Piet en ik neem je mee naar 2 uur. Daarna is er nog meer hitparade natuurlijk. Vandaag zal Jeroen er ook weer zijn met een aflevering van de BeNe Top 50.
1: Wat een

Aaron Blommaert stelde enkele weken geleden zijn album voor. En dat belooft alvast voor deze zomer. Niet alleen in Vlaanderen, maar is ook zinnes om Nederland te veroveren. Bewijs daarvan dit duet met Zoe hier bij Familie Radio. Een hele prettige middag. Dit is de nummer 24. Die komt van 37. Het is Fadim.

iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Erik Flenders is met zijn warme stem al jaren een vaste waarde in de Vlaamse muziekwereld. En hij doet deze week nog altijd mee in Peter Naessens Vlaamse 40 met Urenlang.

0: Goedemiddag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40. En Kevin Kestan, die ziet het duidelijk zitten hoor, met de zomer voor altijd.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win.
0: En het volgende overzicht. Larissa en Sterren met Vleugels van de Wind. Die zakte deze week van 20 naar 30. En op 29 hadden we Yves Segers met Allemaal. Glenn Robbins met De Zomermelodie van 34 naar 28. En van 28 naar 27 Jeroen met Neem Me Mee. Amber en Dylan die stonden enkele weken niet geheel per ongeluk helemaal bovenaan. Deze week teruggezakt van 19 naar 26. En op 25 de nieuwe single van Aaron Blommaert samen met Zoe, Tranen van Goud. Mijn eigen leven van Fadin kwam vorige week nieuw binnen, deze week doorgesteken naar 24. En op 23 Erik Vlenders met Urenlang. Te jong om stil te zijn van Sammy Moore op 22. En 21, die hoorde je net, één plaats winst deze week. Voor Kevin Kestan en Zomer voor altijd.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 20.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
5: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 19.

Bart Keil, die is helemaal klaar voor de zomer. Dat hoor je ook met deze Zot Verliefd. Deze week op nummer 19 in Peter Naessens Vlaamse 40. En wij van Familie Radio zijn natuurlijk ook helemaal klaar voor de zomer. Familie Radio zomert. Elke vrijdag van juli en de eerste twee vrijdagen van augustus komen we naar buiten met onze Vlaamse artiesten. Het gebeurt allemaal in de Kippen, dat weet je ondertussen. Paul Bruna die komt te presenteren. En wij hopen natuurlijk dat jij er minstens één keer zal bij zijn. Meer weten is geregeld is, gewoon naar onze Facebookpagina's

0: een opgewekte Ida Denijs. En daar is alle reden toe, want zij is de hoogste van 5 nieuwkomers deze week in Peter Naassens Vlaamse 40. Van niets naar de nummer 17 met Zomer zonder tijd.
1: Nummer 16.
2: Je zegt, zou je...

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
3: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer

Herbert met Jij blijft me altijd verbazen stond enkele weken geleden nog helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. Het wordt ondertussen alsmaar spannender, want we naderen de top 10, waarin deze week toch wat veranderingen zijn. Blijf dus zeker in de buurt.

0: Radio met je vrolijkste vriendin.
1: We openen de deuren van ons archief. Duik mee in het verleden.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Familie Radio zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Families Prachtplaats. En uiteraard bij Familie Radio.

0: hele fijne zaterdagmiddag.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En jawel hoor, we zijn ondertussen begonnen aan deel 3 van Peter Naastens Vlaamse 40. Dat betekent dat we zometeen samen de top 10 induiken. En ik liet het daarnet al even vallen, een heel spannende top 10, want er zijn wel heel wat veranderingen. Zullen we ook een nieuwe nummer 1 hebben? Of heeft Suze Marelle het uitgehouden deze week? Wel, dat komen we dit uur zeker te weten.
2: 40 Vlamingen op een
3: 40 nieuwe Vlaamse producties.
4: 40 liedjes in onze eigen taal.
5: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naastens.
6: Iedere zaterdag op Familieradio. Van 11 tot 14 uur met Piet de Win.
7: Nummer 13.

Goedemiddag, je luistert naar Peter Naessens, Vlaamse 40. Jij en ik, wij gaan nog door tot 2 uur vanmiddag. Lisa Lewis, die kende haar grote doorbraak in 2015. Ondertussen een gevestigde waarde in Vlaanderen. Nu met zon, zee, strand.

De muziek werd haar als het ware met de paplepel ingegoten. De muziek zit haar in de genen. Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. Deze week doet ze mee op de nummer 12 in Peter Naessens Vlaamse 40. En vorige week kwam ze trouwens nieuw binnen op nummer 18. En 11, wel, dat is dezelfde nummer 11 als vorige week. Dames en heren, dit is Steven.

0: Het zal nogal iets zijn. Ik ben heel graag bij jou elke zaterdagmiddag tussen 11 en 2 met een overzicht van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Nog snel even een overzicht en dan beginnen we aan onze top 10. Op 20 deze week kwam van 21 Sam Goris met Rak en Zot Verliefd dan Bart Kuil op 19. 18, ook al een stijger, komt van 25 Isabel A. met Smeek maar niet om mij. En de hoogste van 5 nieuwkomers deze week op 17 voor Ida de Nijs en Zomer zonder tijd. Chameleon van Jean Thomas in zijn vierde week op 16. En 15 komt van 6 Herbert, jij blijft me altijd verbazen. Waarom jij van Michael Anzo wint 1 plaats deze week op 14. En 13 bleef 13. Jordi van Het met Niemand mag alleen zijn. Zon, Zee, Strand en Lisa Lewis. Deze week in één pakketje op nummer 12. En 11 bleef gewoon 11. Net gehoord Steven Lambert. En graag bij jou.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
2: Nummer 10.

Genieten, dat is wat je moet doen op elk moment. Genieten van de vrolijke Vlaamse muziek, dat kan je elke dag hier bij Familie Radio. Op zaterdag, Hit Zaterdag, met twee hitparades. Wij gaan nog door tot 2 uur in Peter Laassens Vlaamse 40. En daarna is er weer een nieuwe aflevering van de BN Top 50. Jeroen, die komt straks presenteren hier op de radio. Maar wij zijn dus nog even samen. Nu ook samen met dit duo, Steve Tielens en Sarah. Ze blijven hangen op

voelt duidelijk de chemie tussen deze twee. En dan heb ik het niet alleen over de muzikale chemie. Steve Tielis en Sarah. En als dat gebeurt hier bij Familie Radio in Peter Naassens Vlaamse 40. Nummer 8 deze week is voor Danny de Rover.

aan de rush van elke dag met deze plaat van Danny Derover en Waar zijn al die mooie jaren? Een hele prettige middag. Je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40 op zaterdag 30 juni. Nog een halve maand en dan beginnen we aan de grote zomervakantie. En wij van Familie Radio komen dan naar buiten met Familie Radio Zomert, onze populaire zomertour. We komen weer naar de Kippen in Merkem elke vrijdag van juli en de eerste twee vrijdagen van augustus. Als je erbij wil zijn in een VIP-formule, dan zou ik niet te lang wachten om alles klaar te krijgen. Dus ga even kijken op onze Facebookpagina. Soms

Tony Fabri is, en dat mag je gerust zeggen, een van de meest iconische en nog steeds actieve Vlaamse zangers, die al heel wat hits op zijn actief heeft. Decennia lang een vaste waarde op onze Vlaamse podia. En hij viert deze zomer, geloof ik toch, zijn 78ste verjaardag. Mocht ik er een jaartje naast zitten, bij deze mijn excuses dus. En dit zijn de Romeo's.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
5: Nummer 5.

Willy Sommers staat deze zomer al minstens 2 dagen op 1 en hetzelfde podium. Namelijk het podium van 10 om te zien in Middelkerken aan het Silt. Want daar gaat hij samen met Anne de Baatselier 10 om te zien presenteren. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook nog zijn eigen optredens. Je zal al heel hard je best moeten doen om hem deze zomer niet ergens tegen te komen in Vlaanderen. Nummer 4.

Suzy Maril stond vorige week bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. Ze heeft het maar één week vol kunnen houden. Ondertussen doet ze toch al 7 weken mee in onze hitparade met Hou mij warm vannacht. Dat betekent dus, beste vrienden, dat we zometeen nog de keuze hebben uit 3 nummers die op nummer 1 kunnen staan. Dat is in willekeurige volgorde Wim Leijs, David van Dijk en Gary Hegger. Maar luister eens mee. Gary Hegger, die zal het niet zijn, want die strandt deze week op een 3e plaats. Sinds een 5e week wint hij 1 plaatsje. Het is beter dan goed. Of nee, beter dan niets.

0: Dit jaar is een bijzonder jubileumjaar voor Gary Hager met zijn gouden stem. Hij viert dit jaar namelijk een dubbele mijlpaal. Zijn iconische doorbraakhit, het allermooiste, domineerde exact 30 jaar geleden de hitlijsten. En hij vierde nog maar net zijn 63ste verjaardag. Om dat allemaal nog eens extra in de bloemetjes te zetten, schonk hij ons de nieuwe single met Beter dan Goed.
1: Nummer 2.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: De immer opgewekte en vrolijke Wim Leys, deze week van 3 naar 2 met Viens danser.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Wim.
0: Tijd dus voor de nummer 1 hier in Peter Naassens Vlaamse 40. Maar eerst nog even in vogelvlucht een overzicht op de tiende plaats deze week. Jo Valli met Genieten en Steve Tielis en Sarah met Als dat gebeurt deze week blijven hangen op 9. Van 10 naar 8, Danny erover. Waar zijn al die mooie jaren? En zoveel mooier van Danny Fabri van 8 naar 7. De zesde plaats deze week voor de Romeo's. Ik zag jou maar even. En die eerste keer van Willy Sommers sinds een vierde week op nummer 5. Vorige week op 1, deze week 3 plaatsen in het verlies. Op 4 dus Suzy Marel met Hou mij warm vannacht. Beter dan goed van Gary Hegger op 3. En 2 was voor Wim Leys met Viens danser. Dat betekent, beste vrienden, dat we na 8 weken David van Dijk helemaal bovenaan mogen verwelkomen met Ik kan het niet geloven.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Wim.
2: 9, 7, 6, 5, 4, 3, nummer

0: David van Dijk kan het naar eigen zeggen niet geloven, maar hij staat wel helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. Tenminste voor één week. Hier bij Familie Radio. En dat was meteen het overzicht van onze 40 populairste platen van deze week. Zometeen is er Jeroen met de BNE Top 50. En ik heb straks nog een radiopremière met de nieuwe single van John Dennis. En de supertip, wel, die is er ook natuurlijk. Die titel is deze week voor Sabine en Paul Bruna met Het is weer zomer. Maak er nog een fijn, hopelijk straks lenteweekend van. Wij zien elkaar weer volgende week voor een nieuwe aflevering van Peter Naessens Vlaamse Top 40.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
2: Peters Vlaamse 40. Supertip.

Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. De BNI Top 50. Dit was de nummer 1 vorige week.

0: BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Goedemiddag, fijn dat je er ook op deze hit zaterdag weer bij bent hier bij Familie Radio. Je hoorde net onze nummer 1 van vorige week, Boemeke met Aksana van Def Dames Dope. En de bar is in de pool. En daarnet tussen 11 en 2 uur hadden we ook nog Peters Vlaamse 40 met Piet de Win. En Piet is net de deur uit, vandaar neem ik graag de praatstoel over en presenteren we dus de BN Top 50. Met deze week heel wat nieuwkomers, zoals nu al meteen een nieuwe single van Kurt Krabbe en Ronnie Tober.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50. Nummer 49. Nieuw in de BN Top 50.

Iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: nieuwe single was dat van Erik Vlenders en we hebben de zon al kunnen zien. En je hoorde ook de zomerse single, urenlang dus, van Erik Vlenders. Nieuw deze namiddag op nummer 49. En ook Vadim heeft een nieuwe single gemaakt. Die heet Mijn Eigen Leven en komt nieuw binnen op nummer 48.
1: Hallo, ik ben Vadim. Luister mee naar Familieradio.
2: Nummer 48.

Kevin Kerstan komt deze namiddag opnieuw binnen in de BN Top 50 op nummer 47 met zijn single Zomer voor Altijd. En ook Sam Goris is in een vrolijke bui en je hoort Sam nu in de BN Top 50 op nummer 46.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
8: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
7: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
9: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
0: Familieradio. Nummer 45.

0: Kleijmans en Van Geel staan intussen al 4 weken lang in de Benetop 50 met hun single Schreeuw. En deze namiddag staan ze op 45. Matthias Vergels heeft een nieuwe single. Marlene heet die nieuwe single. En komt deze namiddag dus nieuw binnen.
1: Nummer 44. Nieuw in de Benetop 50.

Vorige week nieuw binnengekomen op 48 en nu 5 plaatsen winst voor Ine Schonkeren met haar single Ik Dans Voor Jou. En ook dit is een nieuwe van Olivia, komt nieuw binnen op nummer 42.

0: Vijf weken lang al in de lijst. K3 en Donnie in de Benny Top 50 met hun single Schaduw deze namiddag op 41. We gaan de top 40 in met een mooi duo. Amber en Dylan en hun single Per Ongeluk.
1: Nummer 40.
2: Hey familieradio.
3: Ik ben Dylan.
2: En ik ben Amber Verleijen.
3: Samen hebben wij een nummertje gemaakt.
4: Wat een geluk.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
0: Nummer 39.
4: We gaan naar de Costa del Sol.

nieuwe single van Fabio. En hij is al in zomerse stemming, want hij is al op reis vertrokken op deze 13e juni. Je hoorde zijn single Op Vakantie, nieuw op nummer 39. En deze kwam vorige week nieuw binnen op 40 en nu op 38. Twee plaatsen winst dus voor Danny de Rover.

0: Nee, top 50.
1: De hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 37.
2: Zou je willen zeggen dat spijt te laat komt, maar er komt niks, er komt niks. Ik zou

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
3: Nummer 35.

0: En dat was nog Glenn Robbins met zijn nieuwe single Zomermelodie. Glenn is dus duidelijk ook klaar voor de zomer. Je hoorde hem op nummer 35. We gaan op richting 3 uur met zometeen het tweede deeltje van de Benny Top 50. Maar eerst nog een leuke popcorn oldie van The Allisons. En Are You Sure? We trekken terug naar de jaren 60.
1: Test je stembanden en zing mee met deze popcorn oldie bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo. Vanaf 21 juni is het zover.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BN Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 34.

0: De Bene Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Hey, blij dat je erbij bent op deze hit zaterdag bij Familie Radio met alle nieuwe Vlaamse producties. Je hoorde net Laura Lien en haar nieuwe single Met Gesloten Ogen. Op nummer 34 staat Laura Lien deze week. En we hebben 9 nieuwkomers. Nog 2 nieuwe heb je te goed. En we starten nu al meteen al verder met een nieuwe, want Aurélie heeft een nieuwe single gemaakt. Vuurtoren heet die.
0: Nummer 33.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 32.

En de zon kan er maar door stralen. Je hoorde John Dennis en zijn nieuwe zomerse single Ritmo del Corazon. Deze namiddag nieuw binnengekomen in de Beni Top 50 op nummer 32. Straks nog meer zomerse geluiden. En ook Danny Fabri, die ziet het allemaal zoveel mooier. Je hoort Danny op nummer 31 deze namiddag.

0: Ja, ze zullen weer het Plopsa Theater op zijn kop kunnen zetten. Hè. Gert Verhulst en James Cook hoorde je, want ook deze zomer zijn er terug zomershows. En dit zal de soundtrack worden. Maddy Wodo hoorde je hier bij Familieradio. En Gert en James staan ermee in de top 30 hier bij Familieradio.
1: Dit is de BN Top 50. De hitparade op Familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.
2: Goedemiddag, met Ida de Nijs. Ik geniet mee van een heerlijke muzieklunch en natuurlijk met Familieradio.
3: De

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
5: Nummer 28.

Jo Valli blijft staan waar hij vorige week ook stond. Op nummer 28, je hoorde de single Genieten. Zo meteen op 26, Sabine Tiels. Maar eerst volle bak vooruit met Lien de Douw en Plankgas. Op nummer 27.

0: Dit is de BNN Top 50.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 25.

Op 24 was dit Houston in de Benny Top 50 met zijn single Nooit Meer Zonder Jou. En een hele zomer lang is Familie Radio om jullie heen met allemaal zomerse muziek. Ook van onze Vlaamse vrienden, zoals deze nieuwe zomerse van Lissa Lewis. En Lissa Lewis die staat met deze single deze namiddag op nummer 23.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
2: Nummer 22. Dit is de BNE Top 50. De hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.

En dat was Jeroen de Jonk hier op nummer 22 met zijn single Neem me mee in de BNE Top 50. En wij nemen jou nog mee door onze Vlaamse muziek. En dat hier op deze hit zaterdag bij Familie Radio. De regen, die hebben we nog niet gezien. En maar goed ook, het heeft al genoeg geregend de afgelopen dagen. Maar Adelier, die wil toch zo graag dansen in de regen. Dit is Adelier op nummer 21.

Er zit een beetje volk in. Ja, het is verrassend, hè? Die nieuwe single van Wim Soutaar. Herinnering was dit hier in de Benetop 50 bij Familie Radio op nummer 19. En daarvoor op nummer 20, Steven Lambert en Graag bij jou. We gaan de zomer tegemoet en we zijn intussen al de 13e juni. Dus volgende week start de zomer. En misschien is het wel de zomer van Oya Lele. Dit zijn de meisjes van K3 op nummer 18.

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
0: De zonnigste muziek.
1: Familie's prachtplaats.
2: Nummer 17.
3: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Dravels, in de provincie Antwerpen in de Kempen, is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Een man van 39 zicht het parket, maar het is niet duidelijk wat er met de man is gebeurd. Dat wordt nog onderzocht. We geven meer geld uit aan vakantie, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon en dat is 5% meer dan vorig jaar, blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Populairste vakantielanden blijven Spanje, Frankrijk en Griekenland. Net niet voor Zizou Berks op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in twee sets, het werd 2-7-6. Het was voor Zizou Berks zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Maxima 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
2: Dit is de BN Top 50. De hitparade op Familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.

0: BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Goedemiddag, iets over 4 uur intussen. Je hoorde net de actualiteit en daarnet ook nog onze nummer 16, Udo en zijn nieuwe single Yamina hier in de BNN Top 50. We tellen nog verder af richting de nummer 1. Vorige week stond Boemeke op nummer 1 en of dit nog zo is, hoor je zo even voor 5 uur. Eerst nu de top 15 in met Matthias Mesmans en zijn nieuwe single App en Vloed.
0: Nummer 15.

0: Dit is de Bene Top 50 bij Familie Radio. Met daarnet een vrolijke Wim Lijst en Viens Danser hoorde je op nummer 14 deze namiddag. Vorige week kwam Niels de Stadsbader nieuw binnen op nummer 19 en nu 6 plaatsen winst op 13 voor deze nieuwe single Vuur en Vlam.
1: Zijn we

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
3: Nummer 12.

Dana Winner, deze namiddag op nummer 12. Een plaats waar Dana ook vorige week stond. Je hoorde de stilte van de stad. We gaan zo meteen de top 10 in met Meteor. Maar eerst nog op nummer 11, deze stijger. 5 plaatsen winst deze namiddag voor Camille en deze single, Nu dat je weg bent. Een hele goede namiddag.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: Nummer 10. Dit is de BN Top 50.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En zo zitten we al de top 10 in op deze 13e juni. Je hoorde Meteor en deze nieuwe single Nooduitgang. 7 plaatsen winst trouwens voor Meteor. En ook Kitana stijgt deze namiddag 6 plaatsen. Van 15 naar nummer 9 met deze zomerse Ciao Ciao Amore.

En Bart Kyle verovert terug heel wat hartjes met deze single Zot Verliefd van 11 naar nummer 8. En Sammy Moore die staat deze namiddag op 7 met deze single Te Jong Om Stil Te Zijn.

Margrietje was dat in duet met Celine en Vechter. Het nummer staat ook genoteerd in onze Benitof 50 op nummer 6 en is een opname uit het programma Liefde voor Muziek. En misschien heb je afgelopen woensdag, de 10e juni, ook de uitvaartplechtigheid bekeken vanuit de Landloperskapel in Merksplas-Kolonie. Mocht je niet gezien kunnen hebben...

0: Hallo allemaal, met Willy Sommers hier. Bedankt voor het luisteren en tot snel op Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Familie Radio.
4: Dit is de BNE Top 50. Nummer 4.

vijf plaatsen vooruit voor Zoë Livey en Aaron Blommaert. Deze namiddag op nummer 4 met Tranen van Goud. En ook Gary Hager die stijgt twee plekjes van 5 naar nummer 3.

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo hebben we ze bijna alle 50 gehad. Zometeen nog onze nummer 1. Eerst nog even een overzicht van de top 5. Op 5 hadden we Willy Sommers. Op 4 Zoë Livay en Aaron Blommaert. Op 3 Gary Hager. Op 2 hoorde je net nog Isabelle A. En onze nummer 1 is Aksana. In een ver verleden zong Aksana bij Def Dames Dope. En tegenwoordig vormt Aksana de groep Boemeke. En we kwamen onlangs ook nog Aksana tegen. Het klopt, hè, wat ik zeg.
3: Ja, dat klopt. Dus ik heb een uit de hand gelopen hobby. Ja. En dat is Boemeke. Ja. En Boemeke is een ambiance project van mezelf, Aksana. En dan nog 4 superleuke danseressen die met mij het podium onveilig maken.
2: Ja. En jullie vormen samen de groep Boemeke.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: En heel wat singles die zijn ook al bij ons binnengekomen in de BNE Top 50. En nu breng je echt wel de typische zomer.
3: We hebben dat geprobeerd. Het nummer dat we nu hier brengen is De Baar is in de Poel. En ja, zomerser kan het niet klinken. Hè?
2: Ja, het doet al ons verlangen naar warmere temperaturen. Hè?
3: Absoluut. En naar zwembaden en naar een lekkere cocktail. En, ja,
2: dus de sfeer zit helemaal goed in het nummer.
3: Ja, absoluut. Dat was voor ons wel heel belangrijk. Omdat ik zo toch wel iemand ben die daar nog altijd heel veel energie heeft. En die dat graag goed lachs door het leven gaat. Ja. En die dat graag feesten en ambiance maakt. Ja. En ja, dat is mijn lang leven op een podium te staan. Ja. Dus met Boemeke is datgene wat wij doen.
2: Ja, is dat wel een heel project dat de mensen kunnen meedansen en meevieren?
3: Absoluut. Ja. Wij doen shows nu die dat 40 minuten lang duren. Ja. En het is eigenlijk allemaal Nederlandstalig, maar met bestaande nummers, zodat de mensen het kennen. Ja. Maar wel een beetje dance gemaakt. Ja. Dus dat er echt zo wel een goede power in zit. Ja.
0: Nummer 1.

0: En dit was nog onze nummer 1 in de Beni Top 50. Boemeke en Aksana met De Bar Is In De Pool. Helemaal klaar dus voor de zomer, die ook vanaf volgende week start hier bij Familie Radio. We gaan eruit met nog een zomerse, want Sabine en Paul Bruna die maakten een nieuwe single. Het is weer zomer en dit is onze supertip van deze week voor de Beni Top 50. Graag tot volgende week.
1: Dit is de BNE Top 50. Supertip!

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familieradio zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door. Vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: In Gerardsbergen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Het parket zal een deskundige aanstellen om te kijken hoe het ongeval precies is gebeurd. Na een zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en een vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7 raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie, dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld 1700 euro per persoon, 5% meer dan vorig jaar, blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is niet bekend, maar als het akkoord rond is, kan de zeestraat van Hormuz weer gewoon open. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop, haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Sian uit de Broeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit en hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. Het was het net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2x7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis.
2: Familieradio. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
3: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. En uiteraard bij Familieradio.

0: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vlaams klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek.

iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

krijgen nog zonnige perioden. Vannacht schuiven er meer wolken binnen, maar zo goed als droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 18 graden. Vanaf maandag schieten de temperaturen de hoogte in. En tegen donderdag halen we lokaal zelfs 30 graden. Het wordt dus warm. Familie Radio.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familieradio zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
1: Families Prachtplaats.
2: En uiteraard bij Familie Radio.

0: mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Tijd voor een slautje. Een rustmoment bij Familieradio.
1: Geef me je hart.

0: Familieradio.
1: Het klinkt,
0: er zwingt.
1: Familieradio.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: bis Mitternacht. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
2: Families Prachtplaats.
1: En uiteraard bij Familie Radio.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familie Radio zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Last night a DJ saved my life.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zet er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.